0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz No Jazz hier op de Concertzender. Deze keer wederom een aantal opnames uit jazzpodium Bird in Rotterdam, waar elke woensdagavond vanaf 10:00 de gratis toegankelijke Bird Sessions plaatsvinden, goede muziek en een jam sessie na afloop. Het laatste kwartier straks is voor een nieuwe band uit Rotterdam genaamd Quantum, waarover straks meer. Het hoofdprogramma van deze uitzending is het optreden van Teus Nobel, trompetvirtuoos met een eveneens te gekke band bestaande uit Koen Schalkwijk op roots, Jeroen Vierdag op bas en Tuur Moens op drums. Later dit jaar neemt hij een nieuw album op, waarvan een aantal stukken nu al te horen zullen zijn. Hier is Teus Nobel.

Dank u wel. Hallo, hallo. Dank u wel. Dit is Stuur Moons aan drums. Stuur Moons. Jeroen Vierdag. Jeroen Vierdag aan bass. Koen Schalkwijk aan keys. Het is straks sessie. Wij doen nog één stuk Plastic Battle. En daarna geef ik het stokje weer over aan onze host Michiel.

Quantum is een nieuwe band bestaande uit David Bernabella op bas, Siegfried Hart op drums en Matthijs Geerts op toetsen. Ze combineren jazz-improvisatie met soul, hip-hop en funk-ritmes en werden bij dit optreden voor het eerst bijgestaan door Ebba Osman op trombone en Fanny Zahar op dwarsfluit. We gaan twee nummers van ze luisteren, genaamd Perspectives en Fatness. Voor meer informatie over de bands en nummers van deze uitzending verwijs ik graag naar de website. Daar zal ook een link te vinden zijn naar de agenda van Beurt in Rotterdam, waarop te zien is welke bands er de komende tijd spelen op de wekelijkse woensdagavond Beurt Sessions. Hier is Quantum.

0: Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: komt, of ja, die CD komt over een paar maanden uit. En dan gaan we ook spelen weer in Japan. Dus
1: leuk.
0: Het is wel leuk om even aan te kondigen. Dus hou het in de gaten.
1: Oké, Amsterdam Jazz Connection.
0: Featuring Francie van Tuinen en Jesse van Ruller.
1: Oké, een ander ding waar we nu naar gaan luisteren is een project wat je onlangs gedaan hebt. Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, dit is iets wat ik een paar weken geleden heb opgenomen met een producer die ik sinds een paar jaar ken. Jesse Koolhaas heet hij. En dit is nog niet uitgekomen. Dit komt binnenkort op een label uit.
1: Hmm.
0: En daarvoor is ook Joris Roelofs, basklarinet, erbij gevraagd.
1: Mm-hmm.
0: En nog Björn Waling op de drums.
1: Te gek. En het nummer heet?
0: Het nummer heet Roda Vlas.
1: Oké. Okay.
0: En dat is Salvador omgekeerd.
1: Het wordt het laatste nummer, dus ik wil je graag alvast zeer bedanken. Dat was een leuke lijst.
0: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen.
1: Mooi.
0: Thanks.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.